U luistert naar de Concertzender met Concertzender Live. En vandaag helemaal in het teken van November Music. In het tweede deel van het Paul van Kemenade concert ging hij aan de slag met pianist Michiel Braam. U hoort eerst Plukken en Tune for Anne van Paul van Kemenade en daarna Songs Each Night van Michiel Braam. De opnames van dit concert in Muziekcentrum De Toonzaal werden gemaakt door Kees van de Wiel.

Paul van Kemenade, altsaxofoon, Michiel Braam, piano, in Songs Each Night van Michiel Braam. U luistert nog steeds bij de Concertzender naar het vierde programma met live-opnames van het festival November Music 2007. Tot en met oktober van dit jaar kunt u elke vierde maandag van de maand een aflevering verwachten. Wij hebben namelijk alle 30 concerten van het festival geregistreerd. Op 16 november was er in de kleine zaal van de Verkadefabriek in 's-Hertogenbosch plaatsgemaakt voor de jonge generatie. Met de multimediavoorstelling The Expected bieden componisten Thomas Mermel en Wilbert Bulsink een andere kijk op de wereld. Het is een voorstelling waarin de korte film The Victim van filmmaakster en kunstenares Keren Sitter centraal staat. The Expected is geen gewoon filmconcert. De film en de muziek gaan onverwachte verbindingen met elkaar aan en de acteurs in de film blijken ineens de 5 live zangers op het podium te zijn. Maar ook zonder de film is de muziek zeer het beluisteren waard. U hoort het EFE muziekensemble onder leiding van Bas Wiegers en de live-opname is gemaakt door Glenn Mogot en bewerkt door Thomas Mirmel. Dit is The Expected.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. In verband met de vakantieperiode brengen we u hoogtepunten uit het Concertzender Archief. De komende 2 uur besteden we uitgebreid aandacht aan het festival November Music 2005. Vorige maand kon u al luisteren naar concerten van dit hedendaagse muziekfestival met concerten van het duo Dubbelduet, het Quatuor Danel en het Arditti Quartet. Van deze laatste heeft u nog een gedeelte te goed. Daar gaan we zo direct mee verder. En daarnaast kunt u over ruim een uur een concert met muziek van Maurizio Gagel verwachten. Maar we beginnen met iets heel anders. Op 19 november van het vorig jaar beklom de opnametechnicus van de concertzender de trappen van de toren van de Sint-Jan om halverwege de toren, waar het carillon zich bevindt, een opname te maken. De bijaardier van de Sint-Jan, Joost van Balkom, speelde daar 2 composities die in heel 's Hertogenbosch te horen waren. 1 stuk is van hemzelf en het andere van de live elektronica specialist Jorrit Tamminga. Maar eerst de compositie van de bijaardier zelf. Deze compositie heet Bereshit en dit betekent in den beginnen in het Hebreeuws.

Dat was van Joost van Balkom, Bereshit. En hij bespeelde zelf het carillon van de Sint-Jan in Den Bosch. Dan nu van Jorrit Tamminga, Vierkant. U hoort Joost van Balkom op het carillon en Jorrit Tamminga zorgt voor de live elektronica.

Dat was als laatste van Jorrit Tamminga, Vierkant. Joost van Balkom bespeelde het carillon van de Sint-Jan in Den Bosch. En Jorrit Tamminga zorgde voor de live elektronica. Opname gemaakt op 19 november 2005. Opnametechniek Glenn Mogot. Als u op 20 maart ook naar dit programma luisterde, heeft u wellicht al iets van het Arditti-kwartet gehoord. Toen klonk er een stuk van Gerhard Müller-Goldblum, maar er werden nog twee andere composities gespeeld door dit vermaarde strijkkwartet. Eentje van de Belg Luc Brewaes en om te beginnen een nieuwe compositie van Robin de Raaf. Hij bracht speciaal voor deze gelegenheid een revisie van een oudere compositie van hem dat de titel Atomus draagt. Ik stel u nog even voor aan de leden van het Arditti-kwartet. Irvine Arditti en Eshet Sarkisian viool, Ralf Ehlers altviool en Rohan de Serum cello. Luistert u naar Atomus van Robin de Raaf.

Van Robin de Raaf was dat Atomus, uitgevoerd door het Arditti Quartet. En diezelfde uitvoerende, die hoort u nu in Bowmore van Luc Brewaes.

Just about the end of twilight right now.

piano. That's starting to ring the piano. Ring the piano.

Thank you.

Dit is aflevering 7 van The Blessing Force, met als thema verstoorde en gebroken geluiden. We eindigden het eerste deel met Serena Maniche en de Psychophants. Nu in deel 2 voornamelijk aandacht voor My Cat is an Alien, Twisted Science en Gnaw Their Tongues. U kunt de Blessing Force volgen via de playlist op de website van de concertzender.

U hebt geluisterd naar deel 7 van The Blessing Force. Iedere maandag om middernacht bij de Concertzender. De volledige playlist staat op onze website www.concertzender.nl. Volgende week zal het hele uur worden gevuld met improvisatie en collagemuziek. Samenstelling van The Blessing Force, Hessel Veldman. Door Kees van de Wien.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. En alweer het 8e programma met live opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2007. En dat vond plaats vorig jaar van 14 tot en met 18 november in 's-Hertogenbosch. Vandaag met Trajectoire van Daan Manneke, Taïf van Rachid Al-Bougaili en tenslotte een groot deel van het project Rhythm Recreated van Morten Nottelman en Bongra. We beginnen met het ruimtelijke werk Trajectoire van Daan Manneke. Voor 16 zangers, blaasquintet, strijkkwartet, harp, bandoneon en slagwerk. De opname die de concertzender van de première maakte in de Hieronymus Bosch Art Center had helaas veel te lijden onder de ruime akoestiek van deze voormalige kerk. Gelukkig heeft Joost Kist op 1 december in de Noorderkerk in Amsterdam wel een mooie opname van dit werk gemaakt. En naar die opname gaat u het komende uur luisteren. Luistert u naar het Helios Ensemble en Kamerkoor onder leiding van Wolfgang Lange in Trajectoire van Daan Manneke.

Dat was Taïf van Rachid Al-Bugaili, uitgevoerd door celliste Doris Hochscheid tijdens de Composers Club die plaatsvond tijdens het festival November Music 2007. In de oktoberuitzending hoort u meer van de Composers Club. We besluiten deze 8e uitzending met live-opnames van het festival November Music 2007 met het tweede deel van het project Recreated, dat in de concertzaal plaatsvond op 17 november. Slagwerker Morten Nottelman en elektronica- en breakcore-specialist Jason Cohen, alias Bongra, gingen met elkaar aan de slag onder de titel Rhythm Recreated.

Thank you.

Dit was tot besluit van de 8e uitzending rond het festival November Music 2007. Een deel van het concert dat Morten Nottelman en Bongra gaven in de W2 Concertzaal onder de titel Rhythm Recreated. Volgende maand, op 22 september, gaan we verder met meer opnames van dit festival. U hoort dan opnames die de KRO maakte van het concert van het Brabants Orkest, met werken van onder andere Guus Jansen en Luc Breewijs. En de soundscape Gedroomd Kanaal van Celia Erens. Wilt u meer weten over het festival en de gespeelde muziek? Kijk dan op www.novembermusic.net. Dit programma werd voor u samengesteld door Kees van der Wiel.

Dit is de Concertzender met een speciale aflevering van Pop Art. Vandaag staan namelijk alle programma's in het teken van Concertzender archiefopnames van het November Music Festival 2005. Ook de alternatieve popmuziek komt elk jaar aan bod in dit nieuwe muziekfestival, dat zich ieder jaar afspeelt in Nederland, Duitsland en België. Zaterdagavond 19 november 2005 vond er in de Verkadefabriek in 's-Hertogenbosch een speciaal voor November Music gemaakt samenwerkingsproject plaats tussen Martien van Bergen, oftewel Blimey, en Jasper Leclerc, vooral bekend van het Zap String Quartet. Het concert is voor de Concertzender opgenomen door Ken Kuiper. Luister naar Blimey en Leclerc.

Dat was La Sérénade Interrompue, de laatste van vijf bewerkingen die Luc Brewaas maakte van Preludes voor piano van Claude Debussy. En dan nu uw aandacht voor de wereldpremière van Belvedere van Guus Jansen. Een compositie die hij schreef in opdracht van het festival November Music. U hoort nu de eerste versie van dit dubbelconcert voor twee celli en orkest, waarbij de cellopartij van Ernst Reiziger voor een groot deel uit improvisatie bestaat. De andere cellopartij wordt vertolkt door Larissa Groeneveld. Tijdens het concert in het Theater aan de Parade in 's-Hertogenbosch werd dit werk tweemaal uitgevoerd. Later in het programma kunt u naar de tweede versie luisteren. Belvedere van Guus Jansen. U hoort wederom het Brabants Orkest onder leiding van Arturo Tamayo.

U hoorde Belvedere van Guus Jansen. Later in het programma hoort u een tweede versie van dit concert. Maar nu even iets heel anders. Op zondag 18 november voer er door de Zuid-Willemsvaart in 's-Hertogenbosch een rondvaartboot vol met mensen met een koptelefoon op hun hoofd. En op die koptelefoon klonk een geluidscompositie van Cilia Erens. Een geluidstocht door de toekomst van de Zuid-Willemsvaart. Tijdens de tocht hoorde het publiek op dezelfde tijd steeds verschillende delen van de geluidsloop. Vandaag hoort u een door Cilia Erens speciaal voor deze radio-uitzending gemaakte versie. Luistert u naar Gedroomd Kanaal van en door Cilia Erens.

0: İnşallah.
1: Tamam, getireceğim.

0: koers.
1: Ja, dat klopt. Ga je beter de prikken op koer.
2: Mooi. Nou, dat gaat straks dan maar. Mooi, doei.
1: Oké, en nu.
3: Ik ben er niet meer.

niet meer.

Let's End Her Life. En dan nu, zoals beloofd, de tweede uitvoering van Belvedere van Guus Jansen. U hoort Ernst Reiziger en Larissa Groeneveld cello en het Brabants Orkest onder leiding van Arturo Tamayo.

We besluiten deze 9e uitzending met live-opnames van het festival November Music 2007 met de 7e symfonie van Luc Brewaas. Het wordt wederom uitgevoerd door het Brabants Orkest onder leiding van Arturo Tamayo. De laatste uitzending in deze serie kunt u op 27 oktober beluisteren. Onder andere muziek van Astrid Kruiselbink, Harmen Fraanje en Bart van Dongen draaien we dan. Wanneer u meer wilt weten over het festival en de gespeelde werken, kijk dan op www.novembermusic.net. Dit programma werd, met dank aan de KRO voor het beschikbaar stellen van de geluidsopnames, samengesteld door Kees van de Wiel.

Dit is de Concertzender met het programma Beide Tijds. Vandaag staan alle programma's in het teken van Concertzender archiefopname van het November Music Festival 2005. Op 19 november 2005 vond in de Verkadefabriek de première plaats van een werk door de Nederlandse-Australische componist Kim Bauman, een November Music opdracht. De uitvoering van het werk Black Wind, met een videoprojectie van Susan Norrie, was in handen van het Amsterdam Sinfonietta onder leiding van Etienne Siebens. Claire Edwards deed de slagwerkpartij. De première werd voorafgegaan door een uitvoering van het prachtige Dances van Louis Andriessen uit 1991, hier gezongen door sopraan Marije van Stralen.

Amen.

Dat was de wereldpremière van Speech van Astrid Kruiselbrink door het Vocale Lab Nederland onder leiding van Henri Kelder. Opgenomen tijdens het festival November Music in 's-Hertogenbosch. Op dezelfde dag speelde in muziekcentrum De Toonzaal, op verzoek van het festival, het Harmen Franje kwartet, een 40 minuten durende improvisatie. U hoort Harmen Franje piano, Frederik Jungquist saxofoon, Brice Sonjano contrabas en Thomas Goubon drums en percussie.

Dat was Le Voyage van Bruno Nelissen. En voor de uitvoerende kijkt u even op onze website www.concertzender.nl. In de Waterstraat 16 vond op zondagmorgen het project volume 1 van het Clusterklankcollectief plaats. Eerder in de nacht was al Leeg Vraagteken van Marijn Bisschops te horen. En in een piepkleine ruimte speelden Ananata Rozens viool en Marlies Muizers cello het stuk Nagelaten Fragmenten 1 tot en met 6 van Nicolien Soeters. De opname werd gemaakt door Danny Wiegers.

Dat was het stuk Nagelaten fragmenten 1 tot en met 6 van Nicolien Soeters. Een van de projecten uit het festival van 2005 dat vandaag op het programma staat, heet Albion Moonlight. In allerlei ruimtes in de Verkade Fabriek waren verschillende concerten met muziek van de twee Tilburgse componisten Fons Mommers en Frans Kerkhoffs te horen. De komende 50 minuten hoort u delen uit een uitgebreide presentatie van hun werken door een ensemble van het Tilburgs Conservatorium onder leiding van Lex Berging. Het laatste werk van Frans Kerkhoffs werd uitgevoerd door een docent, Anne Raskin. Luistert u naar achtereenvolgens Moonlight Again 1 en Syncopated Ecstasy 3 en 4 van Fons Mommers. Daarna Jacqueline and Albion van Frans Kerkhoffs. Dan Ashes in My Mouth en Moonlight Again 2 van Fons Mommers. En Raninkas van Frans Kerkhoffs. De concertzenderopname is gemaakt door Kees van de Wiel.

U hoorde het klavierquintet van Stefan van Puinbroek. Het werd uitgevoerd door Ronald Brautigam piano en het Cryptos kwartet. Het tweede pianoquintet van dit concert is van de hand van Ruud van Eeten. Naast zijn activiteit als componist dirigeert Van Eeten ook een aantal orkesten, waaronder het Nieuw Ensemble en het Ensemble Multifoon. Het pianoquintet componeerde Van Eeten in 2008. Het betreft dus weer een wereldpremière. Hier zijn nogmaals het Cryptos kwartet en pianist Ronald Brautigam.

U hoorde het pianoquintet nummer 1 van Ruud van Eeten, uitgevoerd door Ronald Brautigam, piano en het Cryptos-kwartet. U luistert naar een concert dat de concertzender opnam tijdens het festival November Music 2008. Tot slot van dit concert een klassieker, het pianoquintet van Schumann. Dit quintet wordt beschouwd als het eerste belangrijke pianoquintet in deze bezetting, dus strijkkwartet plus piano. Later volgden andere beroemd geworden pianoquintetten van onder meer Brahms en Franck. Luistert u naar Ronald Brautigam en het Cryptos-kwartet.

pianoquintet nummer 1 van Robert Schumann, uitgevoerd door Ronald Brautigam, piano en het Kryptos Kwartet. We gaan verder met het tweede concert van deze aflevering, Concertzender Live. En dat vond een dag later plaats, op 13 november en wederom in de toonzaal van Den Bosch. Er stonden twee werken op het programma. Mappamondo van Richard Reinfels en Atlas Eclipticus van John Cage. Beide werken werden uitgevoerd door het ensemble Modello 62. Dit 12-koppig orkest werd opgericht in 2003 aan het Koninklijk Conservatorium van Den Haag en het staat onder leiding van de Argentijn Ezequiel Menalet. Atlas Eclipticus werd gecomponeerd in 1961 en is geïnspireerd op de sterrenhemel. In de partituur staan geen tempo-aanduidingen. De dirigent bepaalt de lengte van het stuk. Eigenlijk zijn de enige aanduidingen in de partituur of er korte of lange noten moeten worden gespeeld en of die hard of zacht moeten klinken.

U hoorde van John Cage zijn Atlas Ecliptikas uit 1961. Het tweede stuk van dit programma is van Richard Rijnvos en is getiteld Mappamondo. Dit werk is geschreven voor stem, tuba en ensemble. Mappamondo is gebaseerd op het verhaal van de middeleeuwse monnik Fra Mauro. Deze werkte aan een unieke wereldkaart, uitsluitend gebaseerd op verhalen en getuigenissen van zeevaarders en kooplieden. Het klooster bevond zich op het eiland San Michele, vlakbij Venetië. Later deed dit eiland dienst als gemeentelijke begraafplaats. Hier liggen onder meer Sergej Diaghilev, Igor Stravinsky en Luigi Nono begraven. U hoort Modello 62, onder leiding van Ezequiel, aangevuld met Menelet Maurits Draaier, bariton, en Arne Visser, tuba.

mijn cel hier in San Michele met uitzicht op de lagune, krijg ik het gevoel een vogel te zijn die bang is zijn nest te verlaten. Aan de andere kant van deze omsloten wateren, de schutassen zijn tegen de razernij van Adriatische stormen, leeft een wereld van hartstocht en lijden voort. Ik, die deze geborgen plek tot mijn vesting heb gemaakt. Men zegt dat ik over meer wereldkennis zou beschikken dan welke levende ziel dan ook. Geruchten over mijn werk bereiken de verste uithoeken van de wereld. Mensen die gewoonlijk niet met mij in contact zouden treden, doen dat nu wel omdat ze hun kennis willen delen. Dit schenkt mij veel voldoening. Het betekent dat er anderen zijn die net zo afgelegen leven als ik, die zich verplicht voelen mij de vruchten van hun onderzoekingen voor te leggen, hoe eenzijdig die ook uiteindelijk mogen blijken. We zijn geestelijk verwanten geworden en ploegen dezelfde akker voor het lente wordt. Elke ontmoeting met een vreemd ras heeft me voorzien van nieuwe inzichten in het afbeelden van een imaginair landschap. Recente bezoekers hebben bevestigd wat ik reeds lang vermoedde, dat er zich buiten het denkraam waarmee ik zo vertrouwd ben, bepaalde waarnemingslagen bevinden die ik niet eerder had ervaren. Fra Mauro, zeg ik soms tegen mijzelf, deze kaart verzwakt je geest. Je bent verslaafd geraakt aan de observaties van andere mensen.

Je bent niet jezelf, maar een mengsel van anderen. Het leidt geen twijfel dat ik me in het verleden aangetrokken voelde tot de verslagen van reizigers met een onbevooroordeelde blik. Deze mensen hadden verslagen mee teruggebracht, waarin de wereld werd beschreven op basis van hun getuigenissen en niet zozeer van het effect ervan op hun ziel. Ik op mijn beurt had hun informatie vertaald in herkenbare kustlijnen. Het wezen van geografische nauwkeurigheid. Onnodig te zeggen dat deze kaart van mij buiten alle proportie is gegroeid. De vier hoeken van de aardbol zijn nu gevuld met een onomschrijfbare hoeveelheid kennis die ik voorheen buiten haar blikveld zou hebben beschouwd. Mijn kaart neemt mij geheel in beslag door wat ze niet toont. Steeds wanneer ik er naar kijk, raak ik geboeid door wat nog niet binnen de randen is opgenomen. Ik honger naar meer kennis, nieuwe landen te ontdekken, mensen, hun zeden. De vervaardiging van mijn kaart heeft een dimensie aangenomen die in mijn eerste aanzet geen rol speelde. Al had ik natuurlijk wel verwacht dat de informatie die ik ontving bij tijd en wijle tegenstrijdig zou zijn. Nu al begint mijn kaart overladen te raken met een berg tegenstrijdige opvattingen. Dit kon ook niet uitblijven wanneer je feiten verzamelt die niet kunnen worden geverifieerd. Maar ik had niet verwacht zoveel meditatieve kennis te ontvangen. Kennelijk wilden mijn correspondenten alleen overbrengen wat zij belangrijk achten voor de voltooiing van mijn taak. Ik bleef zitten met de knagende twijfel of ik wel een juist beeld van de wereld kreeg. Kon het zijn dat ik verkeerd was geïnformeerd? Misschien was de wereld wel anders dan ik haar was gaan zien. Elk individu dat ooit had geleefd droeg bij aan de evolutie van de aarde, aangezien zijn observaties deel uitmaakten van haar groei. Zo bezien was de wereld een plek volledig uit gedachten samengesteld. Steeds veranderend, zichzelf constant vernieuwend. Door het proces waarin de mensheid haar eigen werkelijkheid overpeinst. Dit bracht me op het idee een kaart te modelleren die elke

En die zal allemaal zal bevatten. Een moeilijke omschrijvingkaart, maar ook in die ontbreking van die omschrijving dat je nog steeds bezig. Ik wilde dat mijn kaart de aarde in de hemel en de hemel op aarde zou laten zien. Een kaart die als model voor alle kaarten zou dienen, verspreid over ruimte en tijd. Ik hoopte zoals hier dat een dergelijke kaart tot de geboorte van een andere kaart zou leiden en vervolgens weer een. Zodra ik de boot bij de aanlegstijgers zie aanmeren, begin ik mij af te vragen wie er aan land komt om mij datgene te overgeven wat het tijdens zijn omzwervingen heeft aanschouwd. Het leven geeft zijn oorsprong prijs op het moment dat hij voet aan wal zet en zijn mantel recht trekt. Daaronder ligt een deel van de waarheid verborgen, als een zwaard. Geduld. Ik heb er zoveel van nodig als ik maar kan opbrengen. Het mag dan lijken of de wereld binnen handbereik is, maar ook dat is een illusie. Ik moet oppassen er niet van uit te gaan dat alles wat ik hoor volledig weergeeft dat zich daarbuiten bevindt. Aan het andere eind van een bergketen of aan de oevers van een afgelegen haven. Ik ben een gevangene geworden van kennis, overspoeld als ik ben door een overdaad aan feiten. Mensen overstelden mij met wat ze weten en realiseren zich amper hoezeer hun ervaring mij verandert. Het is alsof ik slachtoffer ben geworden van hun verlangen mij te verzekeren van het unieke van hun visie. Wie ik ben wordt betekenisloos, gelet op hun behoefte de eigen verslaving aan het verrassingselement te rechtvaardigen. Ik vraag me af of dit de manier is waarop de wereld verandert, hoe zij zich elke keer opnieuw manifesteert. Niet als een planeet in haar hemelse banen, maar als een conjunctie van gedachten.

Bij het schijnsel van een kaars lijken kustlijnen heel lichtjes voor mijn ogen te trillen. Ze pulseren gelijk de beweging van eindeloze onzichtbare getijden. Ik weet in mijn hart, in de verste uithoeken van mijn persoon, dat de kaart die op het punt staat zich voor mijn ogen te ontvouwen, eens en voor altijd de omvang van mijn wereld zal blootleggen. Het kan mij zelfs niet worden ontnomen, behalve op het moment van mijn dood die me achtervolgt, juist wanneer ik probeer bezit te nemen van de wereld in al haar tijdloosheid.

hebben al deze ijdele en nimmer aflatende ondervragingen mij dichter bij het begrijpen van de ware aard van de wereld gebracht. Al haar veelvormigheid heeft geleid tot een zekere verwondering, zoveel ik wil toegeven. Toch blijf ik zitten met het gevoel dat ik in een onmetelijk vacuüm leef, omgeven door leegte, alsof mijn verlangen dit aanvaarden vruchteloos is gebleken. Ik staar naar de kaart en begin een portret van mijzelf te zien.

eenzaamheid zweeft rond haar contouren, net als rond mijn hoofd, en verheldert wat ik zie. Zowel de kaart als ik klampen ons vast aan de onzichtbaarheid van wat we vertegenwoordigen. Ook wordt de spanning tussen ons niet veroorzaakt door mijzelf en de kaart, maar door de versmelting van die twee. De kaart en ik zijn één. Ik tuur naar de grote lege plekken op mijn kaart die nog op verheldering wachten. Hun uitgestrektheid weerhouden me, en toch weet

0: U hoorde Mappamondo van Richard Rijnvos. De opnametechniek van beide concerten was in handen van Kees van de Wiel. Sem de Jong stelde dit programma...
1: Kees van de Wiel.

Dit is de concertzender met het programma 230 Volt. Vandaag staan alle programma's in het teken van concertzenderarchiefopname van het November Music Festival 2005. In dit uur aandacht voor vooral elektronische werken. Op zondagmiddag 20 november 2005 vond er in de Verkadefabriek onder de titel The Composers Club een ontmoeting plaats van vier jonge getalenteerde componisten. Onder leiding van Harry Broeren werd onderling en met het publiek gepraat over het componeren. De stukken die als illustratie werden uitgevoerd, werden door de concertzender opgenomen. Als eerste hoort u van Gert-Jan Eldring het stuk Cygnus, geschreven voor en uitgevoerd door celliste Anne-Magda de Geus.

Anna Magda de Geus speelde het stuk Cygnus uit 2005 van Gert-Jan Eldering. Luistert u nu naar Restzeit van Dorothee Hane. U hoort Lenka Dzubkova viool en Dorothee Hane zelf live elektronica.

Dat was het stuk Restzeit van Dorothee Hane. U hoorde haar zelf live elektronica en verder violiste Lenka Zubkova. Luistert u nu naar Druk van Marijn Bisschops. Hij speelt zelf accordeon.

Dat was tot slot van het concert van FC Jongbloed, de wereldpremière van Essa rappresa nel gorgo della passione van Fred Momotenko. We hoorden een opname uit het muziekcentrum De Toonzaal in 's-Hertogenbosch. Op vrijdagmiddag 14 november vond in dezelfde zaal een concert plaats onder de titel Marijn Simons, componist en violist. En op het programma drie werken van Simons zelf en werken van de Amerikaan John Adams en de Schotse componist James McMillan. We beginnen met het driedelige Road Movies uit 1995 van John Adams. Het is een roadtrip voor viool en piano. Het werk bestaat uit drie delen: Relaxed Groove, Meditative en 40% Swing. Luistert u naar Marijn Simons viool en Sepp Grotenhuis piano.

Road Movies van John Adams. Het werk werd uitgevoerd door Marijn Simons viool en Sepp Grotenhuis piano. We luisteren naar een live-opname die we maakten tijdens het festival November Music 2008. Marijn Simons en Sepp Grotenhuis speelden ook drie werken van de Schotse componist James Macmillan. Macmillan is een componist en dirigent waarmee Marijn Simons een grote vriendschapsband onderhoudt en met wie hij regelmatig optreedt. Achtereenvolgens hoort u After the Tryst uit 1988, A Different World uit 1995 en Kiss on Wood uit 1993.

Kiss on Hood besloot dit blokje composities van James McMillan. U hoorde Sepp Grotenhuis, piano en Marijn Simons, viool. Dit is de Concertzender met Concertzender Live en u luistert naar opnamen die wij maakten tijdens het festival November Music 2008. We zijn nu toe aan 4 werken van Marijn Simons zelf. 3 werken stonden op het programma en het laatste werkje, Mariachi, die Atititoka uit 2004, was de toegift. Maar we beginnen met Capriccio voor Stan en Ollie uit 1996. Daarna Bass Continues uit 2007 en Sonata voor een Odd Couple uit 2008. Wederom Sepp Grotenhuis, piano en Marijn Simons, viool.

Ja, luid applaus voor de mariachi, oftewel de A ti te toca van Marijn Simons. Het werk werd uitgevoerd door de componist zelf en Sepp Grotenhuis op piano. We besluiten deze tweede uitzending met live-opnames van het Festival November Music 2008 met een kort concert dat op zondag 16 november plaatsvond in de kleine zaal van de Verkadefabriek. Het Canadese ensemble Continuum bracht twee werken van Nederlandse componisten. Als eerste hoort u de wereldpremière van Continuum van Martijn Voorveld. Het is een driedelige compositie waarbij elk instrument op een ander moment begint, waardoor er een continuum ontstaat, en wel van de staccato-klappen van deel 1, via de treurzang van deel 2, tot de glinsterende flatline van deel 3. Luistert u nu naar het Ensemble Continuum met Continuum van Martijn Voorveld.

Continuum van Martijn Voorveld werd uitgevoerd door Continuum. En Ensemble Continuum gaat nu verder met de compositie 9 through 99 uit 2005 van de Nederlandse componist Peter Adriaanszoon. Volgende maand meer muziek van het Festival November Music 2008. Dit programma werd voor u samengesteld door Kees van de Wiel, die ook de opnames ter plekke heeft gemaakt.

Dit is de Concertzender met het programma Pak Rammel. Vandaag staan alle programma's in het teken van Concertzenderarchiefopname van het November Music Festival 2005. Het hedendaags muziekfestival November Music is een internationaal festival dat zich afspeelt in 3 landen, België, Duitsland en Nederland. In Nederland vinden de meeste concerten plaats in 's-Hertogenbosch. De Concertzender maakte daar het afgelopen jaar opname van bijna alle concerten. 1 concert werd opgenomen door de VPRO en een deel daarvan gaan we zo dadelijk uitzenden. Op 17 november 2005 werd het festival officieel geopend met een concert van het Berlijnse ensemble Zeitkratzer. Marco Siciliani en Rudy Trouvé kregen van November Music de opdracht om werken voor dit ensemble te schrijven. Het derde stuk op het programma is van de Duitse componist Karsten Nicolai. Maar luister eerst naar Spies Melange van de Nederlandse componist Marco Siciliani. Hier is Zeitkratzer en dat bestaat uit Reinhold Friedel, artistiek leider en piano, Burkhard Schlotthauer, viool, Anton Lukosevice, cello, Uli Philipp, contrabas, Frank Kratkowski, klarinetten, Hayden Chisholm, rieten en fluit, Frans Houtsinger, trompet, Mark Weiser, elektronica, Maurice de Martin, slagwerk en Ralf Mainz, techniek.

Dit was de première van Tumbleweed van Mette Erker door ensemble Sigurat. Het tweede werk dat u gaat horen is van Jeroen van Vliet. Niet alleen een talentvolle jazzpianist, maar ook componist. Over het werk Chakaltaya zegt hij zelf: het stuk in kleine bezetting met het accent op de strijkers uit de groep speelt met het begrip afdaling vanaf grote hoogte om in een hectische omgeving een stille achtergrond te ervaren. Chakaltaya is een van de hoogste toppen in de omgeving van La Paz, Bolivia, met een prachtig uitzicht op het gebergte rondom en de stad diep beneden. De snelle en duizelingwekkende afdaling brengt je van serene stilte steeds dichter bij de drukte en het lawaai van de stad. Luister naar Chakaltaya van Jeroen van Vliet door ensemble Sigurat.

Dit was de première van Chakaltaya van Jeroen van Vliet door ensemble Ziggurat. Tot slot, van dit drieluik van Brabantse componisten hoort u een kort werk van de in Tilburg afgestudeerde en uit Koeweit afkomstige componist Rachid Al-Bugaili. In zijn nieuwe stuk Al-Zahra laat hij zich meeslepen door het exotische instrumentarium van Ziggurat en zijn fictieve herinnering aan een concertavond in het Al-Zahra-paleis in Córdoba als gast van kalif Abd ar-Rahman III. Luister naar Al-Zahra van Rachid Al-Bugaili door het ensemble Ziggurat.

Dat was Al-Zahra van Rachid Al-Bugaili en het slot van een concert door ensemble Sigurat dat drie werken van Brabantse componisten in première bracht. We luisteren naar de derde uitzending met opnames van het festival November Music, editie 2008. November Music besteedt in samenwerking met Bosse kunstlocaties ook veel aandacht aan elektronische muziek en soundscapes. Zo was er van zaterdag 8 tot en met zondag 16 november in het grafische atelier de geluidssculptuur Counting Eskimo Words for Snow van Anthony Fiumara te horen. Te midden van de tentoonstelling Wit is de oude meester. Counting Eskimo Words for Snow is een ambient installatie die je zittend of liggend per koptelefoon beluistert. De trage stapeling van klanklagen verandert de besloten expositieruimte in een uitgestrekte witte vlakte. En wat de concertzender betreft zo muzikaal dat een integrale uitzending van 5 kwartier gerechtvaardigd is. Dit is Counting Eskimo Words for Snow van Anthony Fiumara.

ook jullie maat.